0: Liggen mijn mama.
1: Liggen broer de bedra.
0: Weekend man. Weekend man. Liggen mijn mama.
1: Jij bent vader, kom ik jou.
0: Weekend man. Weekend man. Liggen mijn mama.
1: Ik heb onze liggen moest als de markt snap je. De ene ze moest met een stukje tinder.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinsdyr så du kan bli med og
0: gi meg mann.